0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de

0: oude WHO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen droneaanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Are you with us?
2: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
3: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim 120.000 euro opgeleverd. 3 kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers overleden. 2 van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. Het weer van Weer Online? Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.

als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.

0: broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. Het weer van Weer Online? Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

de blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
3: in de App

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 6 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna 2 keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En dan het weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Problemen op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
17: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia Picanto.

0: Life Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
12: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
13: Netherlands, are you with us?
14: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
15: Is het Worship Weekend.
16: Het christelijke radiostation.

0: mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Vergeving voor iemand die ongehoorzaam aan God is geweest. Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden. Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat, maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg. De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zal worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn. Want door die brief kunnen jullie de dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw erop dat jullie nu samen met mij blij zullen zijn als ik kom. Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd. Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef, die mij verdrietig heeft gemaakt, heeft eigenlijk niet alleen mij verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje, om het niet al te sterk te zeggen, jullie allemaal verdrietig gemaakt. Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft. Vergeef en bemoedig hem nu maar, anders wordt hij nog helemaal moedeloos. Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden. Want dit is ook het doel van mijn brief. Ik wil weten of ik erop kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren. Als jullie iemand iets vergeven, doe ik het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor jullie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Paulus' werk. Toen ik in Troas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd opengezet. Toch voelde ik me onrustig, want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet. Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Troas en vertrok naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij overal de kennis van God. Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden en voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die verloren gaan is het een verschrikkelijke boodschap. Maar voor de mensen die gered worden is het een heerlijke boodschap die leven brengt. Wie is geschikt voor zo'n taak? Wij zijn niet zoals al die mensen die zoveel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. Wij zijn één met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven. En hij ziet hoe we het doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Probleem op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
4: Heijn. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
10: een dagje naar het strand gaat,
9: of gewoon thuis blijft,
10: hoop reist met je mee.
9: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
10: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
9: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
10: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
9: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Netherlands, are you with us?
15: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
16: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
17: Het christelijke radiostation. Groot.

0: de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
1: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel €2500 per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Probleem op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij Rotterdam Airport is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Omrijden kan eenvoudig via de A4.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk, nu 29 cent.

0: Lidl, je verdient het.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Netherlands, are you with us?
12: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
13: Is het Worship Weekend.
12: Het christelijke radiostation.

0: twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: ICT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Hey, zag je dat ook?
7: Wat?
6: Die auto voor ons, met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
7: Nou, wat leuk. Luisteraar onderweg.
6: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
7: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
6: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
8: Grootnieuwsradio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland, moet snel zijn. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk ingevoerd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuwsradio Verkeer.
11: ANWB. Er staat file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. De vertraging is bijna 10 minuten.
12: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
13: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
7: Is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet!

0: TV-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, de sneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je voor knooppunt Lunetten 40 minuten vast. Vanaf dat knooppunt tot aan Veenendaal is de A12 dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Het is ook druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar sta je zo'n 10 minuten in de file. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 5 minuten tijdverlies.
10: Goedemorgen, zaterdag 13 juni is het. Zometeen hoor je Brandstof met daarin de zangeres die onlangs nog op het grote podium stond van de EO Jongerendag-reunie. Talita Nawijn, ze swingt zo jouw kant op met deze.
11: Mijn

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is heerlijk om je huis...

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Mensenkinderen.
9: Netherlands, are you with us?
10: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
11: Groot Nieuws.
10: Brandstof.
11: Met Denise Nahuis.
10: Het christelijke radiostation.

0: Talita Nawijn en Mijn Verlosser Leeft.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Ik mag dat wel als je dat op je eigen manier uitbrengt. Ja, we hebben allemaal onze andere kijk op de verlosser. En ook muzikaal mogen we dat best op verschillende manieren uiten. Als je het mij vraagt. Hey, welkom. Leuk dat je luistert. En toen was het weer een week voorbij. Ik vind het snel gaan en dat is volgens mij wel een goed teken. Ja, zo aan het begin van het weekend hoop ik dat je oplaadt van de muziek en de gesprekken tot aan 12 uur. Ja, heel wat passie en verwondering is erin terug te horen. Daarvoor ga ik in gesprek met mensen die weer gesprekken hebben met mensen, christenen vooral, over de hele wereld. En dingen meemaken die ons verstand te boven gaan. Richard Groeneboom van de SDLK, Stichting de Ondergrondse Kerk, die mag zo aftrappen. Maar eerst gaan we naar een van mijn favoriete nummers van de Opwekking Band. En deze, we zijn toch al vreugdevol begonnen toch? Kan dit er wel bij? Joy, Gateway Worship met Martin Smith.

0: Laat het huis gevuld zijn. De Opwekking Band, nummertje 623. Die staat echt in mijn geheugen gegrift. Ik kijk anders naar vervolgde christenen, vervolgers en naar mijn eigen omgeving. Ik voel een innerlijke verandering na het luisteren. Het is een van de reacties die de SDOK terugkrijgt op hun podcast De Stem. Daarin worden verhalen van vervolgde christenen dichtbij gebracht. Richard Groeneban van SDOK host deze podcast samen met Arco van Doleweert. Richard, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat een bijzonder mooie reactie. Iemand die echt geïnspireerd wordt door jullie podcast. Is dat helemaal een schot in de roos voor jullie?
1: Ja, absoluut. En dat soort reacties stimuleren ook om deze podcast te maken. Wij maken natuurlijk al inmiddels een aantal jaren die podcast. Recent de 100ste aflevering gemaakt. Dus wow. Dat was toch even een markeringspunt waar we echt wel even bij stil hebben gestaan. En ja, wat we echt proberen is in die podcast de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. Ik mag natuurlijk regelmatig ook op reis om vervolgde christenen te ontmoeten, maar ook echt wel die verbinding te leggen naar de leven van christenen in Nederland. Zodat je niet het idee hebt van nou, dat is een verhaal van heel ver weg, indrukwekkend. Ik kan er naar kijken, maar voor de rest kan ik er niet zo heel veel mee.
0: En ja, blijkbaar lukt jullie dat dus ook. Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk echt wel elke keer de vraag te stellen, oké, maar wat kunnen wij hier nou van leren? En dan zie je dat echt bepaalde onderwerpen het ook gewoon wel heel ook echt goed beluisterd worden. Onderwerpen die gaan over gebed, maar ook onderwerpen als geestelijke strijd. Natuurlijk best wel een zwaar onderwerp. Nou, die piekt dan echt flink omhoog. Gelijk 10.000 of meer kijkers, luisteraars. En dat is echt wel heel bijzonder.
0: Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, omdat denk ik heel veel mensen dat wel herkennen of daar vragen over hebben. Over onderwerpen die gaan ook over het werk van de Heilige Geest, Gods stem verstaan. Dat zijn ook best wel onderwerpen die best wel leven. Ook onder christenen in Nederland. Dus op het moment dat je verhalen vertelt, hè, over dat kan aan de ene kant gaan over pijn en lijden, maar ook over het bijzondere spreken van God, dan is het belangrijk dat je die verhalen dichtbij brengt. Dan zeg je, ja, maar dat doet God daar, maar dat wil hij ook hier doen. En hoe kun je groeien in geloof? Hoe kun je groeien in het verstaan van Gods stem? En hoe ervaar jij geestelijke strijd? En hoe kun je daarin wapenen? Dus door die verbinding te leggen, heel concreet, denk ik dat heel veel mensen zich daarin herkennen en denken, hé, dat gaat ook over mij en niet alleen over christenen ver weg.
0: Het heet dus De Stem, deze podcast. En ik zit nu even na te denken, dat is dus letterlijk de stem van vervolgde christenen. Maar je hoopt daarmee dus ook stem te geven aan nou ja, wat God doet, om mensen daarmee te inspireren.
1: Ja, klopt. Dus je wilt toch echt een hoop geven. Aan de ene kant te laten zien wat God doet. Dat is niet altijd ook makkelijk, hè? Want we zien in ons werk heel veel pittige verhalen ook van vervolgde christenen die echt zwaar lijden. Maar daardoor, midden doorheen, dat God ook gewoon ook aanwezig is. En soms kunnen er periodes zijn dat je dat niet ervaart. En dat herkennen we natuurlijk ook allemaal. Hè? We kunnen allemaal moeilijke dingen meemaken. En hoe ga je dan daarmee om? Hoe blijf je staande? En ik denk nogmaals door die verbinding te leggen, dat heel veel christenen in Nederland dus blijkbaar aanspreekt. Ja. Dat is heel mooi om te zien.
0: Nou, al meer dan 100 afleveringen, dus dat zegt inderdaad wel iets. Ik kan me voorstellen ook als maker dat je denkt, oh, die onderwerpen die het dan heel goed doen, dat je die dan het liefst ook blijft maken. Daar zijn we allemaal denk ik niet ongevoelig voor. Ja. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je een verantwoordelijkheid voelt om de verhalen te delen zoals ze zijn. Dus juist ook misschien datgene wat niet zo gezien wordt. Hoe ga je om met die balans?
1: Ja, nou, je probeert gewoon wel de verhalen gewoon te vertellen. Zoals ik ze ook hoor van de mensen. Ik ga natuurlijk regelmatig op reis en dan hoor ik de verhalen. En dan hoor ik soms echt hele moeilijke verhalen. Maar ook wel hele bijzondere verhalen van christenen die ik was. Nou, nog niet zo lang geleden in maart dit jaar was ik in Ethiopië. Hoor ik een verhaal hoe God spreekt door dromen. Hoe hier Jezus zich heel duidelijk laat zien in een droom. Nou, zeg je misschien, we zijn erg rationeel. Ja, ik droom wel, maar dat is toch een beetje de verwerking van wat ik overdag heb meegemaakt. Nee, God spreekt ook door dromen, maar hoe moet je daar nou mee omgaan? Hè? En wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? En gebeurt dat vandaag nog? En hoe moet je zo'n verhaal nou zien? Dus we laten zo'n verhaal staan en tegelijkertijd wil je door die verhalen hier te brengen het laten zien, ja, God is het nog steeds dezelfde en ik doe het nog steeds. En dat is denk ik wel heel mooi om op die manier de verbinding te leggen.
0: Ja, daar zit dus ook goed variatie in. En wat ik heel bijzonder vind aan de reactie waar ik mee begon, is dat iemand ook zegt, ik kijk ook anders naar vervolgers. Want ja, hoe snel kijken we inderdaad naar slachtoffers? En vervolgers zijn natuurlijk ook mensen. Mensen van wie God in principe houdt. Maar nou ja, dat is, gaat wel even een stap verder. Om dat te horen, hoe gaan vervolgers ook om met nou ja, de situatie van vervolgde christenen? Daarvoor kunnen we inzoomen op een verhaal. heel indrukwekkend. En dat woord schiet aan het tekort als ik het heb over jullie verhalen. Maar zometeen gaan we meer horen over Aurelio en Rut. Kun je alvast zeggen, wie zijn zij?
1: Ja, dat is een bijzonder echtpaar wat al vele jaren werkzaam is als zendelings-echtpaar in Mexico. Waar ze naar de meest lastige gebieden gaan. Mexico is misschien niet zo bekend als het gaat om christenvervolging. Maar er zijn hele grote gebieden waar het evangelie niet bekend is. Waar heidendom wordt gepraktiseerd. Waar guerrilla-groepen actief zijn. En juist daar op die moeilijke plekken brengen zij het evangelie. Maar daar ervaren ze ook heel veel weerstand.
0: Ja, want het had niet veel gescheeld of zij hadden hun verhaal niet meer zelf kunnen vertellen, begrijp
1: nee,
0: ik.
1: Nee, exact. Ze zijn op allerlei manieren tegengewerkt. Ze zijn gekidnapt. Bijna vermoord, maar God heeft op een hele bijzondere manier ingegrepen. En dat was weer zo'n duidelijk getuigenis van Gods ingrijpen op dat moment. En dat gebeurt niet altijd, in dit geval wel. Maar het is ook mooi om die verhalen te brengen.
0: Ja, en dat gaan we zo meteen horen. We gaan hen zelf hierover horen. En het is echt wel een schokkend verhaal. Dus ik wil er ook een luisterwaarschuwing bij geven. Tegelijkertijd schuilt er een heel groot getuigenis in. Als je het helemaal wil horen, je denkt nu al, nou, laat mij dat hele verhaal maar luisteren. Dan ga je naar Podcast De Stem. Die vind je via allerlei platforms waar je normaal gesproken ook in de podcast vindt. En via de website sdok.nl/podcast.

0: van Lauren Daigle en Wonder Project. Al jaren reist het echtpaar Rut en Aurelio door de jungle van Mexico. Ze verkondigen het evangelie, maar krijgen daarbij nogal te maken met tegenslag. Denk aan kidnapping en zelfs poging tot moord. Hun verhaal wordt gedeeld in podcast De Stem van de SDOK door Richard Groeneboom en hij is hier nu bij mij. Ja, Richard, wat maakt de jungle van Mexico zo gevaarlijk voor zendelingen?
1: Nou, wat het zo gevaarlijk maakt is dat daar verschillende machtsspelletjes worden gespeeld, hè, door guerrilla-groepen, door drugskartels. En dat zijn allemaal groepen die eigenlijk grote problemen hebben met christenen. Veel van die guerrilla-groepen die zijn gebaseerd op marxistische ideologie. Dus religie is opium voor het volk, hebben niets met christenen. Wat je vaak ook ziet, dat christenen die proberen hun kinderen uit die drugskartels te houden, uiteraard. Proberen hen juist op het goede pad te houden. En ja, gaan natuurlijk ook waarschuwen voor die guerrilla-groepen. Terwijl anderen juist daar wel naartoe gaan om daar makkelijk geld te verdienen, drugs te verkopen, noem maar op. Dus dat geeft heel veel verzet tegen christenen. Ook christelijke boeren die bijvoorbeeld geen drugs willen kweken voor die drugskartels. Dus dat schept haat. Dus als je daar het evangelie gaat brengen en mensen tot geloof komen, dan vinden ze dat echt een probleem. Dus die verzetten zich met name tegen christenen die daar het evangelie willen brengen.
0: Oké, en het kost dus ook echt wat om christen te worden. Rut en Aurelio hebben al heel wat meegemaakt, ook mooie dingen. Wat zien zij van de vruchten van hun werk?
1: Ja, nou, ze zijn al zo'n 12 jaar samen bezig om daar in allerlei onbereikte dorpen het evangelie te brengen. Hebben naar zo'n 200 gemeenten gesticht.
0: Wow.
1: Het is echt heel bijzonder. Ik heb ook met ze gesproken van, ja, hoe doe je dat nou? Hè? Want dat zijn hele lastige dorpen. Ze zeggen, nou, wij bidden eerst van, Heilige Geest, wilt u laten zien waar we naartoe moeten? En wilt u dan ook laten zien wat de nood is daar? Dus nou, een mooi verhaal. Ik ben ook met ze naar een dorp geweest. Echt een heel afgelegen gebied. Daar hadden de mensen dus geen schoon drinkwater. Ze moesten daar eigenlijk het water uit de lucht halen. Maar dat hadden ze dus alleen in het regenseizoen. Dus als het niet regende, hadden ze eigenlijk ook geen water. Dus ze zagen dat mensen daar gewoon niet hygiënisch leefden. Tekort hadden aan water. Nou, dus ze vroegen, ja, waar hebben jullie gebrek aan? Ja, was water. Dus wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen daar, elke week zijn ze daar gewoon jerrycans met water gaan brengen, wekenlang. Dus die mensen vroegen, ja, waarom doen jullie dat nou? Nou, gewoon omdat we zien dat jullie dat nodig hebben. Oh ja, nou, maar de overheid laat ze in de steek, niemand doet wat. Dus ze bleven heel trouw dat doen. Dus op een gegeven moment gingen ze ook vragen, joh, maar waarom doe je dat nou? Toen zeiden ze, ja, wij zijn christenen. En wij geloven dat we ook gewoon het goede moeten doen. Wij geven dit water, maar ik kan je ook iets vertellen, als je belangstelling hebt over het levende water. Nou, dat wilden ze wel weten, want mensen die zulke mooie dingen doen, ja, wat voor geloof zit daarachter? Dus zo gingen ze het evangelie delen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, in 2 jaar tijd zijn daar van de 50 gezinnen die daar in dat dorp wonen, waar ik dus was, 40 gezinnen tot geloof gekomen.
0: Wow.
1: Mensen die vastzitten echt ook in allerlei inheemse religie. Mensen die ook bevrijding nodig hebben van allerlei kwade machten. Ook genezingen die plaatsvinden. Maar ja, dus God werkt heel krachtig ook door het werk van deze 2 bijzondere mensen.
0: Nou, zeg dat. 2 hele bijzondere mensen. Op een dag worden zij klemgereden, vertel jij in jullie podcast. En we gaan zo ook naar Rut zelf luisteren. Het is echt een heel heftig verhaal wat hun overkomt. Het is niet een verhaal, het is hun overkomen. Wat gebeurt er met ze?
1: Nou, ze hebben heel veel met tegenstand te maken. Hè? Dus waar Gods geest werkt, daar zie je dat de boosheid natuurlijk niet stil zit. Zij worden heel vaak in de gaten gehouden, bedreigd. Aurelio vertelde ook dat hij altijd toch een beetje achter zijn schouder kijkt als hij ergens naartoe gaat.
0: En heeft hij ook reden toe?
1: Absoluut. En er was een keer een dag dat hij dus onderweg was. Hij had een hele stapel bijbels bij zich achter in zijn auto. Hij wordt klemgereden. Wat blijkt dat het 6 mannen zijn. Niet helemaal duidelijk wie ze zijn. Maar ze zijn betrokken waarschijnlijk bij een drugskartel. Of in ieder geval een criminele organisatie. Trekken hem uit de pick-up truck waar hij in zit. Geven hem de kolf van het geweer. Geven hem een klap tegen zijn hoofd. Hij begint te bloeden. Zijn vrouw zit met hun 11-jarige dochter in de auto. Ziet het allemaal gebeuren. Die andere mannen die maken al avances om die vrouwen ook lastig te vallen. Dat is natuurlijk een hele beangstigende situatie. Uiteindelijk worden ze uit die pick-up truck ook gehaald. Moeten een pad aflopen, een talud naar beneden. Het was een soort doorgaande weg in de jungle. Moeten naar beneden lopen. En meteen wordt al duidelijk dat ze hen willen gaan vermoorden. Hè? Mm. Ze hebben een klus en die moeten ze gaan afmaken. En Ja, ze heeft dat verhaal verteld. Dat is zeer aangrijpend. Ze worden met een soort touwen worden ze ontbonden. Er wordt een soort vloeistof over ze heen gegoten, waarbij ze al voelen, ja, dit is een soort benzine of wat dan ook. En dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang en denken, hé, wat gebeurt hier? En een van die mannen die pakt een aansteker en die wil het vuur aansteken. Maar die aansteker gaat, doet het niet. Pak nog een aansteker. Hé, doet het niet. Dus die gasten worden een beetje gestrest en nee, dat werkt dus niet. Nou, dan zeggen ze, dan gaan we toch jullie maar verkrachten. Die dames. Verschrikkelijk, hè?
0: Ja.
1: Vrouw, meisje van 11 jaar. Ze staan daar en Rut vertelde me dat ze ook echt gebeden had. Dat ze ook al die gedachte had, Heere God, laat dit niet gebeuren. Ze bad opnieuw. En ze voelde sterk, zag ze door, ja, of de Heilige Geest mij openbaarde van, dit gaat niet gebeuren. Dus ze stond daar en ze vertelde me, er gebeurde toen iets heel wonderlijks. Die mannen die maakten zich klaar om, die pakten haar al vast, om haar vast te grijpen. Maar ze zegt, het leek wel, en het gebeurde echt, of door een soort schok die mannen naar achteren werden geduwd. En ze konden ons er niet aanraken. Ze schrokken. Het gebeurde ook. Een andere man pakte hun 11-jarige dochter. Dus op het moment dat ze haar wilde verkrachten, ging er een soort schok uit haar lichaam, waardoor die mannen achteruit werden geduwd. Ja, het was Gods ingrijp. En dat is onvoorstelbaar. Dus die mannen raakten gestrest. Die dachten, wat is dit?
0: Ja, en vervolgens gebeurde er nog iets. En werden ze uiteindelijk inderdaad echt de poging tot vermoorden, tot doodslag. En daar zegt Rut dit over.
1: Ze konden ons niet verkrachten. En omdat dat niet lukte, drukte ze een pistool tegen onze hoofden en haalde meerdere keren de trekker over. Maar er kwam geen kogel uit. Bij geen van ons beiden. Toen richtten ze het wapen omhoog en schoten in de lucht. Toen werkte het wapen wel. Maar op ons hoofd werkte het niet. Na het proberen zeiden ze, wat is er mis met dit wapen? En een van de mannen die zei, ik weet wat hier aan de hand is. Dit zijn dienaren van God. Dit zijn pastor Aurelio en zijn vrouw Ruth. We kunnen de opdracht niet uitvoeren omdat het pastoors zijn. Dit is tijdverspilling.
0: Richard, echt mega indrukwekkend. En als we willen weten hoe het precies afloopt, ja, dan zit er volgens mij maar één ding op, hè?
1: Ja, toch maar eens podcast het hem gaan luisteren. Aflevering 98. Dus ja, je gaf het net ook al aan, via alle verschillende podcastpodia, maar ook via YouTube kun je podcast het hem terug luisteren en kijken.
0: Ja, en dan hoor je nog veel meer ook over hoe zij hier in geloof mee omgaan. Wat een helden en wat een lessen ook voor ons. Nou, daar draait jullie podcast natuurlijk ook helemaal om. Dus ik beveel hem nog een keer van harte aan. sdlk.nl/podcast. Als je denkt, hey, ik kan dat niet via de kanalen allemaal vinden, dan ga je gewoon naar die website toe. Het is podcast De Stem. En daar vind je dus het hele verhaal van Rut en Aurelio. Richard Groeneboom, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen aandacht voor een boek dat gaat over leven met Jezus. Speciaal voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar geloof en de Bijbel. Muziek komt eraan van Sela. Ah, dit is zo mooi. Third Day, met de tekst uit Psalm 36. Your love alone.

0: stretches to the sky.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
2: Speel een hoopvol geluid.
1: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
3: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
3: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
1: In de App

0: nummer over Gods kracht en nabijheid. Juist als je jezelf kwetsbaar en onzeker voelt. Sela, als ik naar de bergen kijk. Wat houdt geloven in? Met die vraag lopen steeds meer jongeren rond. Dat is je vast niet ontgaan. Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap wil deze jongeren verder helpen en is daarom gaan samenwerken met 6 jongerenorganisaties, waaronder BEAM van de EO. Het resultaat is een werkboek met de titel Leven met Jezus. Anne-Marijke Scholwetter is hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap. Welkom.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn.
0: Zie jij het ook, die toenemende interesse voor geloven onder jongeren?
1: Ja, zeker. Wat we sowieso van boekhandelaars horen, maar ook in onze webshop zien, is dat er echt veel Bijbels verkocht worden tegenwoordig. Daarin zie je echt een groei. En zeker de boekhandelaren die zien ook wie dat koopt. En dat zijn regelmatig jonge mensen. Vaak ook mensen die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien. Maar dan toch op internet of via vrienden hebben opgevangen dat die Bijbel toch echt wel heel betekenisvol is. En de drempel om een boekwinkel binnen te lopen is net wat lager dan bij een kerk. Dus veel komen ze eerst bij de Bijbel uit en dan uiteindelijk bij een kerk.
0: Ja, logisch eigenlijk. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Maar wat een mooie manier, wat een kansen liggen daar. Dat hebben jullie natuurlijk ook bedacht. En jij houdt je dagelijks bezig met hoe we de Bijbel lezen. Wat heeft de Bijbel te zeggen voor deze groep jongeren?
1: Ja, heel veel, denk ik. De klassieke verlossingsleer, hè, wordt veel gevraagd van deze generatie. De druk om te presteren is gewoon hoog. Faalangst is echt een ding. En dan gewoon de boodschap, je mag er zijn zoals je bent, want er is zoiets als genade. Nou, dat is gewoon ontzettend relevant voor deze groep. Maar ook minder geestelijk rust. Dat is ook iets waar ze ontzettend naar op zoek zijn. En waar ze tegelijkertijd heel veel uitdagingen tegenkomen in deze wereld. Hè. De mobieltjes, ik ben er ook aan verslaafd. Maar de jonge generatie misschien nog wel iets meer.
0: Hmm.
1: Dus de boodschap dat je rust kunt vinden bij Jezus. Dat haakt zo in op waar zij mee bezig zijn en waar zij tegenaan lopen.
0: Ja, en je zou natuurlijk kunnen zeggen, de Bijbel die pak je zo op. Die kun je gewoon beginnen met lezen. Waarom is het belangrijk, want zo zie ik denk ik het werkboek ook wel voor me, om ze daarin wegwijs te maken?
1: Ik denk dat ze misschien zelf ook wel ervaren hebben. Als je begint in Genesis, dat begint met mooie verhalen. Maar komt dan snel in de geslachtsregisters, in de wetten, in de omschrijvingen van de tabernakel. En om dan de brug te slaan naar je dagelijks leven, dat vraagt best wat. Ook van de doorgewinterde gelovigen.
0: Mm.
1: En zeker als je nog nooit eigenlijk hebt meegekregen wat het grote verhaal is van de Bijbel. Dus wat al die wetten misschien wel te maken hebben met jouw leven. Met wie God voor jou wil zijn. Dan kan het best helpen om daar wat in wegwijs te worden gemaakt.
0: Ja. En hoe hebben jullie dat aangepakt? Want dat lijkt me best een grote opdracht. Daar doen we allemaal eigenlijk ons hele leven over deze grote vragen.
1: Ja, klopt. In het werkboek heel concreet kijken we dus naar 5 grote onderwerpen. Elke keer met heel expliciet naar de link naar het leven van de jongeren. Dus jij en God, jij en jezelf, jij en anderen. Jij en de wereld en jij en de toekomst. En we hebben echt wel geprobeerd ook om de breedte van de Bijbel te laten zien. Maar ook echt de kernteksten. Wat moet je nou als ook jonge gelovigen echt een keer gelezen hebben? Die teksten kom je dus ook zeker tegen in het dagboek.
0: Ja.
1: Werkboek moet ik zeggen.
0: Ja, het is mooi dat je jezelf corrigeert. Want inderdaad, dat staat gewoon op de voorkant ook. Hè? Dagboek, dag staat doorgestreept en werkboek staat er dan op. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ik denk omdat dagboeken, echt helemaal niks tegen dagboeken. Maar je kunt er een beetje mee in je hoofd blijven hangen misschien. En we vonden het heel belangrijk om het ook echt praktisch te maken voor de lezer. Om echt die brug te slaan na het dagelijks leven. Dus er staan ook heel veel kleine opdrachtjes in eigenlijk. Je hebt nu dit gelezen. En wat kan dat heel concreet betekenen voor hoe jij vandaag in het leven staat? Voor hoe jij met mensen omgaat die je tegenkomt? Ga zo maar door.
0: Ja, het heet dus niet voor niks leven met Jezus. En dat is niet alleen een daarover nadenken, hoe ziet dat eruit? Maar dat is echt het doen, leven.
1: Ja zeker.
0: Ja. Is het ook voor jongeren die geïnteresseerd zijn? Het is voor jongeren die geïnteresseerd zijn. Maar is het ook geschikt voor jongeren die misschien helemaal opgegroeid zijn in de kerk?
1: Ja, zeker. Zeker. Het gaat echt over leven met Jezus. En we proberen niet al te veel voorkennis te veronderstellen.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat je die zelfs bij jongeren die in de kerk zijn opgegroeid steeds minder aantreft.
0: Ja.
1: Maar ook al heb je die voorkennis wel, de betekenis die je uit een tekst kan halen en die link met jouw leven, nou, dat is echt wel van toegevoegde waarde, ook al heb je misschien de verhalen al 100 keer gehoord.
2: Mm. En tegenwoordig, als we het hebben over jongeren, dan kan dat een heel breed begrip zijn. Voor welke leeftijd is dit?
1: Ik zou zeggen een beetje tweede helft middelbare school, maar ook zeker nog voor jongvolwassenen.
2: Oké. Dus ook wel redelijk ruim, maar nou ja.
1: Ja, en ik denk zelfs aan de onderkant van de middelbare school. We werken niet voor niks met routes in het dagboek. Werkboek. Ik blijf mezelf corrigeren. misschien is het ene onderwerp nu nog niet zo aan de orde voor je, maar een andere wel. Dus je kunt ook zelf een beetje kiezen. Je hoeft het niet elke dag te lezen. Hè? Je kunt echt kijken van wat sluit aan bij mijn vragen op dit moment.
2: Ja, dat maakt het weer echt een werkboek. Zometeen dan zoomen we misschien nog even in op die routes en op de thema's. Wat ik namelijk ook nog wel heel mooi vind. Mensen hebben misschien wat herkenning als je bij de EU Jongerendag bent geweest of je kind is daar naartoe geweest, want daar is die gelanceerd, hè?
1: Ja, klopt.
2: Was er gelijk al interesse voor?
1: Ja, was heel grappig, want ze lanceerden het eigenlijk samen met een nieuwe app. Beam Boost heet die.
2: Ja.
1: En als je de dagboek koopt via Beam, dan staat hier ook op de voorkant de Beam Boost. Spetters en confetti en zo rond die app. Maar toen werd gezegd van, nou ja, als je nou juist even offline met God bezig wil zijn, mm-hmm, nou, dan hebben we ook dit boek. Nou, wie wil er eentje? Nou, misschien gingen heel veel handen in de lucht en werd hij zo het publiek in geslingerd.
2: Oh.
1: Dus ergens loopt nu een jongere die hem daar gekregen heeft.
2: Oh, ik ben wel heel benieuwd wie dat dan is geweest en hoe dat dan verder gaat.
1: Ja.
2: Oh, kan ik wel heel nieuwsgierig zijn naar dat soort verhalen. Mooi. Lijkt me ook mooi voor jou om als een van de, nou, je hebt het met verschillende mensen gemaakt, maar om dan te zien dat inderdaad letterlijk de wereld ingaat. We praten zo door over de verrassende bijbelteksten die worden uitgelicht in het werkboek Leven met Jezus. En denk jij nu al, ik wil er meer van af weten? Dan ga je naar hun website, dat is bijbelgenootschap.nl. Zometeen het nieuws van 11 uur. En dit is muziek van C.C. Winans. Die gaat over de waardigheid van het lam. Worthy.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij.

0: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis, waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Komende week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Er staan een paar files door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk bij Barneveld. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Die extra reistijd ontstaat ook door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht naar Veenendaal. Op de A12 staat ook file, daarvoor die afsluiting. Daar heb je nu 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je een kwartier extra. Op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, ook door werkzaamheden. Daar is de vertraging 10 minuten. Bij Amsterdam wordt ook gewerkt, de Ring Zuid is dicht. Daardoor sta je in de file op de A10 Oost richting het zuiden. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten.
6: Welke betekenis hebben Bijbelteksten in je dagelijks leven? Lijkt een simpele vraag, maar beantwoord hem maar eens voor jezelf. Er gaat een nieuw werkboek over deze vraag, Leven met Jezus. En daar praat ik zo over door. Eerst muziek in uur 2 van Brandstof. Brooke Littlewood komt eraan met...
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
10: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
9: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Zeker Starten.

0: gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Netherlands, are you with us?
7: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
8: Met Denise Nahuis.
9: Het christelijke radiostation.

0: Het kunnen er niet genoeg zijn, die halleluja's. Als je het aan Brooke Littlewood vraagt, 1000 halleluja's.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Fijn dat je erbij bent. Welke betekenis hebben bijbelteksten in jouw dagelijks leven? Best lastig toch, om wat je dagelijks meemaakt te verbinden aan de Bijbel? En dan heb jij, neem ik aan, nog wat bijbelkennis op zak. Veel jongeren die geïnteresseerd zijn in geloven, hebben dat niet. Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap wil ze helpen de Bijbel concreet te maken. En dat doen ze met het werkboek Leven met Jezus. Ik ben erover in gesprek met Anne-Marijke Schol-Wetter. Zij is bijbelwetenschapper en hoofd bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap. Ja, Anne-Marijke, wat zijn de thema's die jullie behandelen in het boekje?
2: Ja, dat gaat altijd aan de ene kant over de jongeren en aan de ene kant over onderwerpen die dus spelen in het leven als gelovigen. Dus dat is jij en God, jij en jezelf, jij en anderen, jij en de wereld en jij en de toekomst.
0: En zijn dat onderwerpen die jullie zelf bedacht hebben? Of heb je ook gedacht van oké, we moeten ergens een thermometer in de samenleving stoppen en checken, dit moet het dan worden?
2: Ja, we hebben ook wel veel contact gehad inderdaad met de jongerenorganisaties. Dus via Beam onder andere hebben we een poll uitgezet om even te vragen, ja, wat zijn nou de vragen die inderdaad tieners en jongeren bezighouden?
0: Ja.
2: En aan de andere kant ook altijd gekeken van vanuit de Bijbel gedacht, wat zijn er onderwerpen waarvan je denkt van ja, daarvan is het gewoon goed om je mee bezig te houden als gelovige, als jonge gelovige.
0: Ja. En heb je een voorbeeld bij een vraag of een thema en wat voor tekst daar dan bij verbonden is?
2: Nou, een hele mooie vind ik zelf wel een overdenkertje van Wilke Stuy.
0: Ah ja, zij is ook van Beam, hè?
2: Zij is ook van Beam. Zij heeft ook meegeschreven inderdaad. En dat gaat dan over het verhaal van Elia, die God tegenkomt in de stilte.
0: Ah ja.
2: Prikkels is natuurlijk echt een ding tegenwoordig. Hè? Probeer maar eens eventjes stil te zijn. Maar zij geeft dan dus heel concreet de oefening mee. Nou, leg je iPhone even, of je andere smartphone, 2 minuten aan de kant.
0: Ja.
2: Gewoon even weg, onbereikbaar. Wees stil en laat die gedachten gewoon maar even toe, die dan op je afkomen. Zeg hallo gedachten, leuk dat je er bent, maar ik krijg je nu weer los. Mm. En kijk maar of je daarvan iets van God ervaart. En zo niet is het ook helemaal goed. Maar train jezelf daarin.
0: Ja.
2: Dat vond ik een hele mooie om even zo'n bijbelverhaal echt heel concreet te maken in het leven van tieners en jongeren.
0: Ja, 2 minuten. Dat klinkt in mijn oren nog best wel kort. Maar is dat een uitdaging, denk je?
2: Ik denk dat dat best nog een uitdaging is. Ja, het is toch, op school mogen ze tegenwoordig geen telefoons meer.
0: Mm-hmm.
2: Maar op andere plekken is die altijd wel binnen handbereik. En ook op school is natuurlijk, of op het werk is er genoeg afleiding. Gewoon even 2 minuten er zijn. Gewoon de gedachten toelaten. Dat is inderdaad iets dat ze niet meer gewend zijn.
0: Mm.
2: En het is juist heel goed natuurlijk om even te merken van ja, wat komt nu op me af? Oké, ik vind het ongemakkelijk, maar ik overleef het wel. En misschien brengt het me inderdaad wel even tot rust.
0: Mm.
2: En om daar inderdaad mee te oefenen, dat lijkt me... Ja, heel gezond eigenlijk.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een mooie uitdaging voor mezelf. Want ik kan wel zeggen van nou, het lijkt niet heel lang. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook heel vaak de prikkels opzoek. En zodra je in de auto zit, weer op zoek gaat naar een podcast, de radio aan hebt staan. Ja. Nou, noem het allemaal maar op. Misschien een mooie oefening voor ons allemaal dit weekend.
2: Ja.
0: Zijn er ook nog bijbelteksten die jou hebben verrast? Dat je dacht, oh, niet verwacht dat ze die dan hadden gekozen. Of
2: ja,
0: iets bijzonders?
2: Ja. Nou, ik moet even denken aan één overdenking die geschreven is door Shelton Telesford.
0: Oh ja.
2: En hij heeft het dan over jij en anderen, daar valt het onder. En dan gaat het over de brief aan Filemon. Paulus schrijft aan iemand die kent en die heeft een slaaf die is weggelopen, Onesimus. En Paulus wil graag dat die slaaf weer goed ontvangen wordt door die meester. Niet als slaaf meer, maar als broeder in Christus.
0: Mm.
2: Shelton die focust dan heel erg eigenlijk op de relatie tussen die twee. Wij bedenken er misschien allerlei dingen over slavernijverleden. En trekken het meer naar het politieke misschien. En hij maakt het juist heel persoonlijk.
0: Mm.
2: Er is iets kapot gegaan in de relatie tussen Filemon en Onesimus. En waarom is het belangrijk dat daar een stukje genezing plaatsvindt? En kijk eens naar je eigen leven. Welke mensen vind jij belangrijk om bij elkaar te houden? Ik was verrast. Ik heb er nog zelfs even met hem over gebeld. heel leuk gesprek ook. Nou ja, omdat ik dus inderdaad dacht van... ja, maar trek je het niet misschien te veel richting het persoonlijke? Hè, zit er ook niet die politieke of die maatschappelijke kant van slavernij?
3: Ja.
2: Maar ik vond het eigenlijk inderdaad wel heel mooi... om deze aanvliegroute te kiezen eigenlijk bij de tekst. En misschien zelfs iets waar jongeren wel net iets meer aan hebben.
3: Mooi. Mooi om te horen hoe grondig dit is voorbereid. Want jullie hebben de stukjes laten schrijven... door mensen uit verschillende kerkelijke tradities. Nou, jij noemde al wat namen, maar bijvoorbeeld... Chesron Seminia, die hoort daar ook bij. André Groenendijk, Nelleke Plomp, Janine Pelgrom... Robbie van Veen van Tricht. Nou, heel veel namen. Allemaal verschillende achtergronden. Waarom zo belangrijk?
2: We richten ons als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap natuurlijk echt op de breedte van de kerk. Dus proberen ook, alleen al in hoe we schrijven, taal te vermijden die eigenlijk heel erg verbonden is met één traditie. Al deze mensen hebben natuurlijk vanuit hun eigen traditie ook weer contact met jongeren, weten wat daar speelt en kunnen dat goed onder woorden brengen. Dus die rijkdom vind ik ook wel heel leuk om mee samen te werken, persoonlijk.
3: Ja, en het wordt volgens mij goed opgepikt. Want we begonnen dit gesprek met de boekhandels hebben druk... met vragen naar de Bijbel.
2: Ja.
3: Maar jullie kunnen ook merken aan de achterkant... dat sinds de lancering op de Ene Jongerendag dat het goed gaat, hè?
2: Ja, nee, klopt. Ja, er is heel veel belangstelling. Zowel bij de boekhandelaren als ook in onze eigen webshop.
3: Ah, kijk, wat goed. Dat betekent dus dat er gewoon heel veel jongeren aan de slag gaan met de Bijbel. En dat is natuurlijk ook helemaal jullie missie, dat de Bijbel opengeslagen wordt. Als er nu mensen zijn die luisteren en interesse hebben... of misschien wel cadeau willen doen aan iemand... kunnen ze hem dan gewoon bij jullie op de website vinden?
2: Ja, zeker. Gewoon in onze shop.
3: Kijk, en dat is bijbelgenootschap.nl. En dan zoek je op het werkboek Leven met Jezus. Anne-Marijke Schoolwetter van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap, dank je wel.
2: Heel graag gedaan.

En dat is ook de titel van dit nummer van Opwekking. Wij houden van die God, Jorden, de Opwekking Band. Ja, en dit gaat over samen ons geloof belijden. Dat voelt krachtiger, daar is iets mee, hè, dan als je dat alleen doet. En dat doet mij denken aan hoe we in dit programma ook verbonden zijn met de wereldwijde kerk. Hoe we ons vaak laten inspireren door verhalen van ver weg die heel dichtbij worden gebracht. En dat gaat zometeen weer gebeuren. Ik heb namelijk echt iets bijzonders voor je. Verhalen vanuit Armenië en Moldavië die mij weer echt even aan het denken hebben gezet. Zometeen ga ik in gesprek met Egbert van Beesten. Hij is manager en zendingspredikant van Stichting Mensenkinderen. En dat hoor je na muziek van Lef. En dit is Matt Rappen. You never

0: Stil maar, mijn ziel. Lef. Met mijn volgende gast deel ik iets speciaals. We gingen een aantal jaar geleden samen naar Armenië. Ik heb het over Egbert van Beesten van Stichting Mensenkinderen. Ja, en het zit al in hun naam. Ze willen oog hebben voor mensen, omdat God die ook op het oog heeft. Of dat nu dichtbij is of wat verder weg. Egbert, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk om elkaar weer te ontmoeten. In Armenië is het nodige veranderd sinds ik er was. Daarover straks meer. Maar eerst voor de mensen die jullie niet kennen. Wat doen jullie als mensenkinderen?
1: Ik zeg wel eens voor de grap, mensenkinderen doen zelf niks. Dat klinkt raar. Nee, wij werken samen met organisaties, christelijke organisaties en kerken in drie landen. In Armenië, Moldavië en Albanië. En die hebben hele goede projecten, alleen geen geld. En wij vertellen hun verhalen hier in Nederland en zamelen geld in voor hun projecten. En als we geld bij elkaar hebben, dan kunnen we hun projecten financieren en dan kunnen die projecten uitgevoerd worden.
0: Ja.
1: Dus wij zijn wel een hele belangrijke schakel voor hen, maar wij voeren het niet uit. Maar wij zorgen dat het uitgevoerd kan worden.
0: Klinkt heel simpel.
1: Ja.
0: In de praktijk ben je er volgens mij ontzettend druk mee om dat allemaal te coördineren en worden heel wat hulpvragen op jouw bureau neergelegd.
1: Klopt, heel veel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Onlangs ben je in Armenië geweest, maar ook in Moldavië.
1: Klopt.
0: Hoe ziet zo'n reis eruit? Waarom ga je die kant op?
1: We gaan die kant op om contact te onderhouden met de lokale partners, met de kerken. We controleren bestaande projecten en we spreken over nieuwe projecten. En in dit geval hadden we ook een donateur bij ons en we hadden nog een predikant bij ons met een ouderling uit Vromshoop. Want die zijn van plan om volgend jaar iets in Armenië of in Moldavië te gaan doen. En die wilden graag eerst een soort kennismakingsreis, kennis maken met de mensen daar. En eerst wil kijken van, nou, wat zijn de mogelijkheden voor volgend jaar? Nou, dat was een hele bijzondere reis voor elkaar.
0: Ja, want dan deel je dus ook wat met elkaar. Je laat het werk zien, maar je deelt dus ook het geloof met elkaar. Ik heb begrepen dat er ook wel iemand was, eigenlijk meerdere mensen, die wel diepe indruk hebben gemaakt.
1: Ja, in Moldavië vind ik sowieso altijd heel bijzonder. Eigenlijk iedereen maakt heel diepe indruk. Maar ik zal eerst even vertellen. Nou, dat komt van, we werken samen met Operatie Mobilisatie. En in Moldavië zijn we de grootste financier van hun werk. Ze kunnen ontzettend veel projecten uitvoeren doordat mensen in Nederland dit werk steunen. Via ons. En nou, we kwamen het eerst bij Alexi. Alexi vind ik een heel bijzondere man. Misschien heb ik ooit wel eens eerder verteld. Alexi is in 2016, toen wij daar waren, tot geloof gekomen.
0: Kon mij nog niet bekend worden, dus
1: nou,
0: vertel.
1: Een heel bijzonder verhaal. In 2015 kwamen we voor het eerst bij Alexi. Alexi was en is nog steeds gehandicapt. Hij was volgens mij 34 ongeveer. Toen is hij door dorpsgenoten in elkaar geslagen en zijn benen verbrijzeld.
0: Oh ja.
1: Nou, hij ging het zelf doen als vader. Hij werd alcoholist. En toen we bij hem kwamen, want hij kreeg elke dag vanuit de kerk kreeg hij een warme maaltijd. Dat is ook iets wat mensenkinderen financiert. Dus elke dag komt er een vrijwilligster vanuit de kerk, die komt de maaltijd brengen. Nou, zodat hij kan overleven, want dan komt het gewoon op neer. Dus de eerste keer waren we bij hem. En nou, hij was wel verbaasd dat mensen uit Nederland kwamen. We vertelden van waar onze beweegredenen zijn, waar ons geloof is. Ja, ja, nou prima. Een jaar later waren we weer bij hem. Toen lag hij op bed, met enigszins een rode neus. Hij had al behoorlijk wat gedronken. En toen deelden we het evangelie met hem. En toen zei hij in één keer van, ik wilde jullie met mij bidden. Ik zei, nou, ja, zeg je van, ik wil mij bekeren. Nou, is goed. Dus we hebben samen zeg maar, een soort zondagsgebed gebeden. Dat zei hij na. En hij zei amen. En toen zei hij tegen ons van, ik drink nooit weer.
0: En wat dacht jij toen?
1: Toen dacht ik van, ja, ja. Eerst zien, dan geloven. Maar hij heeft nooit weer gedronken. Een jaar later was ik weer bij hem. En hij zag er totaal anders uit. Hij ging elke dag naar de kerk toe. Daar hielpen de vrijwilligers, ook met voedsel rondbrengen, et cetera. En dat deed hij gewoon in zijn rolstoel. En op de zanderige wegen, daar is het gewoon vreselijk.
0: Ik heb het gezien, ja. Ik zat al te denken, hoe doet hij dat met zijn rolstoel?
1: Ja, maar ja, okay. Dat deed hij toen. En weer een jaar later was weer bij, was ook bijzonder. En toen zei hij van, je komt een heel bijzondere dag. Ik zeg, wat nu? Ja, zegt hij, ik ga vandaag voor het eerst bijbelstudie geven aan de tieners hier. Want ze vinden dat ik zoveel bijbelkennis heb. En dat kan ik wel delen met de tieners. En nu is het zelfs zover dat hij is een van, als de voorganger er niet is, dan vervangt hij de voorganger, leidt hij de diensten. En we hebben hem onlangs een elektrische scooter gegeven. En nu is hij ontzettend mobiel, want hij rijdt zelfs 30, 40 kilometer verderop met zijn elektrische scooter om mensen te bezoeken. Hij bezoekt heel veel gehandicapte mensen en neemt mensen mee naar de kerk, legt mensen het evangelie uit. En hij blijft niet steken in verdriet of in boosheid. Nee, hij spreekt over hoop, over verlossing, over bevrijding. Ja, het is een heel inspirerende kerel.
0: Maar hoe verklaar jij dat? Want het is fantastisch, sowieso dank je wel voor het delen. Maar dat iemand van de een op de andere dag besluit dan, ik ga dat niet meer doen. Komt dat door gebed, door ingrijpen van God? Hoe werkt dat, denk je?
1: Ja, ik denk dat het gebed is. Hij heeft zelf besloten van, nou, ik wil mijn leven veranderen. En dan komt de kracht van de Heilige Geest. En door de kracht van de Heilige Geest was dit mogelijk, denk ik. Anders was dit niet mogelijk. Maar eerlijk gezegd, ik was nog wel sceptisch. Ik dacht van, ja...
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar dus ik vind het mooi om te zien van dat dit dan toch gebeurt. En dat God antwoordt op gebed en mensen helpt. En dan helpt van van zo'n verslaving af te komen. En er komt gewoon iets anders voor in de plaats, hè? De relatie met God.
0: Ja.
1: En dat geeft mensen perspectief. En dat heeft hij ook gemerkt. En daar spreekt hij over. Dat verkondigt hij.
0: En dus de trouw van iemand die elke dag eten kon brengen. En waarschijnlijk daar ook bij bidt.
1: Ja,
0: daar begon het mee. Echt niet te onderschatten. Wow.
1: Daar begon het mee, klopt. Ja.
0: En er zijn meer van dit soort voorgangers die jou hebben aangesproken.
1: Ja.
0: We hebben nog een minuutje.
1: Oh, nog een minuutje. Nou, Pastor George, hele bijzondere voorganger. Opgegroeid in de communistische tijd. Als je hem daarna vraagt van hey, hoe was dat? Hij was de enige christenjongen zeg maar, op school. Hij werd heel veel gepest door medeleerlingen, maar ook door de docenten. Dus hij kreeg tranen in de ogen als je hem daarna vraagt.
0: Mm.
1: Maar hij heeft inmiddels een bijbelschool gevolgd, 4 jaar lang. En samen met 16 anderen. En van die 16 zijn er nog maar 2 in Moldavië. Want de andere 14 zijn allemaal naar Amerika gegaan.
0: Oh.
1: Hij heeft ook een aanbod gekregen om naar Amerika te gaan. Maar hij zegt, nee, ik blijf in Moldavië. Ik wil voor mijn mede-Moldaven zorgen. En ik wil het evangelie delen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft inmiddels meer dan 500 mensen mogen dopen. En van zijn dopelingen, zeg maar, nou, een heel groot deel is voorganger ergens in Moldavië of ergens anders in de wereld. In Portugal, Kazachstan, et cetera. Een heel inspirerend persoon.
0: Wauw. Ja. En dit is dus wat je ondersteunt als je het werk van mensenkinderen ondersteunt. Jij zei al, nou, wij doen niet zoveel. Wij geven dit geld door. Waardoor dus mensen zo trouw elke dag langs kunnen gaan bij anderen. Waardoor gemeentes kunnen bloeien. En zoals je hoort ook behoorlijk hard gebouwd wordt aan Gods Koninkrijk. Dit is dus wat er gebeurt in Moldavië. Zometeen schakelen we over naar Armenië. En horen we hoe daar een verschil wordt gemaakt. Wil je meer weten? Check dan de website mensenkinderen.nl.

0: Maverick City Music met Upper Room. En I Thank God. Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië. Ze werken via kerken en lokale organisaties. Ja, en de projecten die zijn verrassend veelzijdig. Je hoorde net al wat er gebeurt in Moldavië, maar we schakelen over naar Armenië. En ik ben in gesprek met Egbert van Beesten. Hij is zendingspredikant en manager bij Mensenkinderen. Ja, Egbert, wat voor projecten hebben jullie in Armenië?
1: Jongen,
0: ja, ik wist dat
1: is een moeilijke vraag. Of helemaal geen moeilijke. We hebben ontzettend veel projecten. Het gaat van landbouwprojecten, scholen bouwen, scholen ondersteunen. We hebben kindsponsoring, ouderensponsoring. We ondersteunen kerken. Ja, speeltuinen. We zorgen voor landbouwapparatuur. Medische projecten, noem het maar op.
0: Ja.
1: Dus heel breed.
0: En komen daar dan nog vaak nieuwe dingen bij?
1: Ja, we hebben een paar jaar geleden, toen de mensen uit Nagorno-Karabakh werden verdreven door Azerbeidzjan, toen hebben we in samenwerking met EU met de Daad hebben we een aantal heel grote projecten gehad om mensen op te vangen. En vooral mensen uit Nagorno-Karabakh, zo'n 120.000.
0: Ja, die zaten daar echt vast, hè? Dat is afschuwelijk.
1: Ja, en die werden allemaal in één keer verdreven naar Armenië. En de meeste, zo'n 100.000, 90.000, die zijn blijven hangen in Armenië. Dus die moeten daar een plek hebben. Woning, werk, et cetera. Dus daar hebben we samen met onze partners heel veel voor gedaan.
0: Ja.
1: Vooral met oog op de toekomst, zodat mensen een opleiding konden volgen en gereedschap konden krijgen voor een nieuwe baan. Bijvoorbeeld iemand die volgde opleiding voor automonteur, die kreeg gereedschap. Of iemand die was in Nagorno-Karabakh, was daar misschien kapper. En die kreeg je kapperspullen, zodat ze weer opnieuw konden beginnen.
0: Ja, eigenlijk zitten jullie zo goed in die landen, heb je zoveel contacten, dat als er dus een hulpvraag komt, dat je daar gewoon heel snel op in kan spelen.
1: Dat kon heel snel, ja. Dat was wel heel mooi.
0: Mm. Ja. Wij bezochten samen een gehandicaptencentrum dat nog helemaal gebouwd moest worden.
1: Ja.
0: Ik heb toen ook uitgelegd, het lijkt hier een soort Wie is de Mol locatie. Het is gewoon een complete ruïne. En ik dacht, een beetje zoals jij eerder dacht ik, hoe gaan ze hier een goed en veilig gebouw van maken?
1: Ja.
0: Maar dat is gelukt. Ik heb Gorka Chikian, jullie ambassadeur, daar ook over gesproken. Hij mocht volgens mij de officiële opening daar zelfs voor zorgen. Hoe is het daar nu? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Het ziet er fantastisch uit. Vorig jaar was de opening. Dat is wel grappig. Toen was Gor ook mee, vorig jaar 5 mei. En toen heb ik een foto gemaakt. Want er was een foto van Gor dat hij bij die oude ruïne stond. En hij stond naar binnen te kijken. Ik dacht, dit wordt gewoon niks.
0: Ja, ook hij had een beetje ons Nederlandse scepticisme had hij goed te pakken.
1: Ja. En ik heb op dezelfde plek weer een foto van hem gemaakt. Dat hij weer zo naar binnen kijkt. En nu ziet hij, wat een fantastisch gebouw. Echt fantastisch. Maar het gaat niet om het gebouw. Het gaat om van wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: En daar worden mensen geholpen. Met name mensen met een handicap. Heel veel kinderen. En het is gewoon super dat dat nu kan, omdat daar in het noordoost Armenië, er is zeg maar één plek in Armenië waar gehandicapten terecht kunnen.
0: En in heel Armenië?
1: In Jerevan, ja. En verder nergens. Dus dit is een nieuwe plek waar gehandicapten terecht kunnen en dat is gewoon fantastisch dat ze daar therapie kunnen krijgen.
0: Want hoe ziet hun leven er anders uit?
1: Ja, ze krijgen perspectief. Er is bijvoorbeeld ook een opleiding voor computers, IT zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn taalopleidingen. Dus mensen worden op alle mogelijke manieren geholpen. Dus aan de ene kant therapie, maar aan de andere kant om ook perspectief te bieden. Zodat mensen aan het werk kunnen.
0: Want dat is een levensgroot verschil, hè? Met wat er, hoe hun leven er anders uit zou zien.
1: Ja, enorm. Want ze zaten thuis en dat is het. En en in veel gevallen is het soms ook nog wel zo dat ze een beetje achtergesteld worden. Er was niet zoveel aandacht voor mensen met een handicap. Maar nu is er dus sprake van therapie en dat is gewoon geweldig. En je ziet gewoon bijzondere dingen. Wat mij opviel was een blinde fysiotherapeut.
0: Oh.
1: Nou, hoe kan dat nou toch? En die was bezig om een jongen te behandelen. En die blinde fysiotherapeut, die heeft altijd een man bij zich. Of een jongen van 18 jaar. En die spreekt een beetje met de fysiotherapeut en degene die behandeld wordt. Zodat dat het goed op elkaar afgestemd wordt. En op die manier kan hij zijn baan uitoefenen, zeg maar.
0: Wauw.
1: Dat is gewoon fantastisch te zien. Dus iemand die zelf te maken heeft met een handicap, die behandelt gehandicapten.
0: Ja, en wat een voorbeeld mag dat ook zijn, denk ik, voor de jongens en meisjes die daar komen.
1: Ja.
0: Echt heel mooi. Ik kan me voorstellen dat omzien naar gehandicapte kinderen, hen een betere toekomst geven, dat helemaal past bij jullie missie als mensenkinderen.
1: Ja.
0: Maar je noemde in het begin van alles op, waaronder ook landbouwprojecten.
1: Ja.
0: Waarom is dat net zo passend?
1: Omdat landbouwprojecten, met landbouwprojecten geeft mensen perspectief. Omdat heel veel mensen die hebben te maken met armoede. En kijk, Armenië was vroeger ook een communistisch land. En eigen initiatief werd niet op prijs gesteld. Je hoeft maar even je hoofd boven maaiveld uit te steken en werd het afhakt, zeg maar. En dus mensen vinden het gewoon heel lastig om zelf iets te beginnen.
0: Dat zit nog steeds in de mensen. Dat's,
1: ja, ik zeg altijd, de communistische geest die waart nog altijd rond. Dus, maar er zijn heel veel plekken. We hebben bijvoorbeeld een dorp, Hatahjoeg, zijn we destijds ook geweest.
0: Ja, de sneeuw lag op de bergtoppen daar.
1: Oh ja, klopt. Ja. 30 jaar lang was daar nooit iets met de grond gebeurd, terwijl de grond daar ontzettend vruchtbaar is. Dus we zijn een 5-jarig project begonnen. Met land- en tuinbouwprojecten om mensen te leren van hoe ga je dingen verbouwen. We hebben daar voorbeelden gegeven. We geven met goed zaaigoed, goed poortgoed, et cetera. En ons doel was om binnen 5 jaar of na 5 jaar... van de 123 gezinnen die onder de armoedegrens leefden, dat daar de helft eruit zouden zijn gekomen.
0: Dat ze ook zelfvoorzienend worden, ja, het ook weer kunnen doorverkopen.
1: Ja, en we hebben van alles gedaan, irrigatie aangelegd en van alles. En met hulp van zogenaamde agronomisten, et cetera. En uiteindelijk, na 5 jaar, konden we zeggen, er waren 110 mensen van de 123, of 110 gezinnen van de 123, die waren uit de armoede. Die waren zelfvoorzienend. Nou, dat is fantastisch om te zien. Dus dit gaan we multipliceren, zeg maar. Zeg je dat goed?
0: Ja, ik snap je helemaal.
1: Ja, je snapt het, hè? Ja, dus dat is mooi om dat te vertalen ook naar andere plekken toe, dichtbij.
0: Ja, geweldig. Ja. Ja, er wordt heel vaak over het evangelie gesproken en in woorden gezaaid. Maar dit is, jullie zijn letterlijk aan het zaaien. Ja. Inderdaad aan het laten zien van, hé, maar we zijn ook bij je door middel van eten. Precies. Ook dat is het evangelie. Ja.
1: En een onderdeel daarvan bijvoorbeeld in dat dorp Hatahjoeg, van dat we daar zomerkampen organiseren. Zodat ook zeg maar de mensen daar bekendgemaakt worden met het evangelie. Kijk, het bijzondere van Armenië is, van iedereen is eigenlijk, die noemt zich christen. Het is een christelijk land. Maar ja, het is lastig om dat oordeel uit te spreken, maar het is meer religie dan een relatie. Kijk, wij hebben het vaak over een relatie met God hebben, maar voor hen is het meer religie. Dus, en daarom proberen we mensen bekend te maken met hoe kun je nou een persoonlijke relatie met God opbouwen. Dus nou ja, en daar doen we ons best voor. Op allerlei manieren. Onder andere middels de zomerkampen beginnen we bij de jeugd.
0: Ja, en dat is ook saaien.
1: Ja, precies. Ja, precies.
0: Mooi zeg. Mensen, kunnen jullie helpen? Daarvoor ga je naar de website mensenkinderen.nl. Egbert van Beesten van Mensenkinderen, dankjewel voor je komst.
1: Ja, bedankt.
0: Zometeen het Worship Weekend. Eerst hier nog Michael W. Smith en Marcel en Lydia Zimmer.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Michael W. Smith, Great is Thy Faithfulness. En je dacht toch niet dat ik je zomaar liet gaan na dat worship weekend? Nee, bedankt voor het luisteren naar Brandstof. Maandag ben ik er weer. Vanavond om 7 uur schuift Hans hier aan. En zometeen Cela met Maranatha. Muziek van Stephanie Gretzinger, Paul Beloche. Mooi, veel plezier.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SDOK, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Mensenkinderen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Bestel nu je tuinset, loungeset of parasol op vdgarde.nl.
7: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
8: een dagje naar het strand gaat
7: of gewoon thuis blijft,
8: hoop reist met je mee.
7: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
8: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
7: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
8: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
7: Kijk op grootnieuwsradio.nl.

0: do. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
4: Groot Nieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jessel Gus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4. Nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jessel Gus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Relschoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Groot Nieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Er staan voornamelijk korte files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. In de meeste gevallen zijn die ontstaan door Duitse grenscontroles of werkzaamheden. Zijn wegwerkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Beest sta je daardoor in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. Op de A10 Zuid wordt ook aan de weg gewerkt. Weg is dicht. Op de Ring Oost richting het zuiden heb je daardoor 10 minuten tijdverlies. De A12 is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting sta je ook 10 minuten vast. En op andere omliggende wegen, zoals de A1, is het daardoor ook wat drukker. En de Duitse grenscontroles veroorzaken oponthoud op onder meer de A7 vanuit Groningen. Voor de Duitse grens, de vertraging is een kwartier. En op de A76 in het zuiden vanuit Geleen sta je voor de grens 20 minuten vast.
8: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, pof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
13: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe

0: aan.
1: Shop nu bij Zalando.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Netherlands, are you with us?
8: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
9: Is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation.

0: iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles en door werkzaamheden. Het is onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Daar heb je een kwartier tijdverlies. De drukte ontstaat.

0: gebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Pas je eindelijk het

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Netherlands, are you with us?
5: Luister deze hele week en win kaarten voor For King & Country.
6: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
7: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Het is weer Humster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Humster.
5: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: 100 kilometer file in het land. Vertraging door werkzaamheden en grenscontroles. Werkzaamheden op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 4 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Den Haag bij knooppunt Lunet is de linkerrijstrook dicht. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. En 40 minuten vertraging na een ongeluk met 5 auto's op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde bij Rotterdam Centrum. Er staat nu 6 kilometer file met 40 minuten vertraging.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Netherlands, are you with us?
8: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
9: Groot nieuws.
10: Dit is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation.
9: Groot.

and try.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
3: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?
8: Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
6: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social Deal deals die je niet mag missen.
13: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
15: Boost yourself.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
16: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 3 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europees asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Vertraging door en rond werkzaamheden en bij grenscontroles. 89 kilometer file in het land. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging daar. Kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Zijn ook twee rijstroken dicht bij Amstelveen Stadshart. De 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht.
23: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor

0: 99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Nu mega mooi Oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie Oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: Netherlands, are you with us?
13: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
14: Dit is het Worship Weekend.
15: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
11: een dagje naar het strand gaat,
10: of gewoon thuis blijft,
11: hoop reist met je mee.
10: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
11: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
10: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
11: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
10: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daar overheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. 70 kilometer file in het land. 2 rijstroken van A2 zijn dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen. Werkzaamheden op de A10 vanuit het knooppunt de Nieuwe Meer. Vanuit de knooppunt Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer bij Durgerdam 4 kilometer file. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunetten werkzaamheden. Daar 5 kilometer file vanaf Driebergen, doe je er een kwartier langer over.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
20: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen.

0: Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
4: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor Volking & Country.
7: Dit is het Worship Weekend.
8: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcrème?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Aksel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. 10 minuten vertraging op de A9 Diemen-Alkmaar bij Alsmeer. En door de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag is je tijdsverlies 10 minuten bij knooppunt Lunetten.
17: Oh, heerlijk hier, hè?
18: Ja, eindelijk even niks.
19: Dit is echt nice.
20: Hola, le pongo dos cervezas.
21: Hola, señor. Sí, 2 bier.
19: Voor mij?
17: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
20: Por favor.
19: Proost. Proost.
22: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: juichen mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel,

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Kessie, kenon. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
5: Netherlands, are you with us?
6: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
7: Groot nieuws.
8: Dit is het Worship Weekend.
6: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Cassez la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechte rijstrook.
16: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oeh, ja.
16: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja, lekker.
16: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, man?
16: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
16: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
21: Hebbes.
20: Kijk op ben.nl.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
27: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
29: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
30: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
31: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
30: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
31: Wat doe ik aan?
30: Shop nu bij Zalando.
32: Netherlands, are you with us?
33: Luister deze hele week en win kaarten voor Volking & Country.
34: Groot Nieuws. Dit is het Worship Weekend.
35: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
8: Hey, zag je dat ook?
9: Wat?
8: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
9: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
8: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
9: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
8: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Weer niks in huis, geen maandverband, niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
2: Zometeen
18: het heerlijk loflied.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU. Samen werkt beter. RMU.nl.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
22: Oranje. Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
26: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
27: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
26: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
28: We denken na over een koophuis.
29: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
28: Bart, met die loopgroep?
29: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
30: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
31: Netherlands, are you with us?
32: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country. Elke avond vanaf 7 uur.
33: De mooiste kerk- en koormuziek.
32: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Klassieke opname van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Toen nog onder leiding van Adriaan Verhoef. We hoorden psalm 81, de versen 1, 2, 4 en 9.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 835. Vanavond ga ik met de organist Marco den Toom in gesprek over het album Ga met God. Een instrumentaal album dat hij maakte met trompetistenduo Arjan en Edith Post. Op de muziekstandaard ligt een lied dat is uitgekozen door dirigent Jan Lutijn. En we horen een nieuwste opname van christelijk koor Jechdaljuhu. Allereerst naar Els Peets voor het christelijk gemengd koor Viva Fox. Dit is Dank, Dank nu allen God.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week mannenensemble Jaron.

0: Kom maar bij mij. Behoorde mannenensemble Jaron, ons blijde klanken koor van de week. Afgelopen week hebben we veel muziek gehoord van hun EP-trilogie Geloof, Hoop en Liefde. En over een half uur maken we bekend wat het nieuwe Blijde Klanken koor van de week is.
1: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
2: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Vandaag spreken wij over een instrumentaal album. De titel daarvan is Ga met God. Het staat op het streamingplatform 7Fi. Het is een album met psalmen, gezangen en geestelijke liederen, zoals op de voorkant te lezen staat. Een album van Arjan en Edith Post en organist Marco den Toom. En die zit tegenover mij. Marco, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: Ik had eens even zitten rekenen. Het was toch bijna 15 jaar geleden dat jullie voor het laatst met z'n drieën een album hadden gemaakt.
3: Is dat zo?
0: Ja, in Frankrijk hebben jullie het al gedaan. Ja, is dat iets eigenlijk ook pas jullie tweede album met z'n drietjes
3: ja,
0: is?
3: Ja. Orléans, dat was de eerste inderdaad. Ook van, joh, we willen eigenlijk een keer iets doen op een groot orgel. Ja, wie vragen we dan? Misschien is dat wel wat voor Marco.
0: Ja.
3: Meer toeval, denk ik, dan planning. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. En nu zijn we inmiddels 15 jaar verder en kennen we elkaar ook wat beter.
0: Ja.
3: Kennen we elkaars nukken en kracht, vooral ook natuurlijk, muzikaal gezien.
0: Ja.
3: En ja, we werken al jaren heerlijk samen. Dus ja, toen kwam 7Fi op de proppen.
0: Mm-hmm.
3: Dat is natuurlijk een nieuw streamingsplatform. En toen hadden we allemaal zoiets van, joh, nu moeten we wel weer wat dingen gaan maken. Want dat heeft bij ons sinds corona eigenlijk ook wel stilgestaan.
0: Ja. Ja, dus dat was eigenlijk dan de drijfveer van, joh, er is nu een platform waar we dit goed onder de aandacht kunnen gaan brengen.
3: Eindelijk hebben we het weer zin om opnames te maken en die te delen.
0: Want hebben jullie de afgelopen 15 jaar wel eens gedacht van, eigenlijk zouden we wel weer eens een keer willen, of komt dat gewoon tussen de bedrijven door nooit zo heel vaak ter sprake?
3: Nou, die 15 jaar, dat vind ik echt veel. In mijn beleving is het veel korter geleden, maar als jij het zegt, dan is het ongetwijfeld zo. Ja, vaak komen ideeën wel van platenbazen, hè?
0: Mm.
3: En de cd-markt staat natuurlijk echt al een aantal jaren stil. Dus dan moet je zelf met ideeën komen. En ja, eigenlijk omdat er geen platform was waar je dat echt kwijt kon.
0: Ja,
3: ja, met corona hebben we natuurlijk instrumentaal dingen gedaan. Dat heb ik dus ook met Arjan en Edith ook een keer een concert gestreamd, zeg maar.
0: Mm.
3: Maar nooit het idee van, joh, we gaan weer een album maken.
0: Nee.
3: Er was gewoon geen ruimte om dat ergens te plaatsen op de manier zoals je dat graag zelf zou willen.
0: Ja.
3: Dus ja, dat stond stil in je hoofd. En nu er weer een nieuwe kans is gekomen om mooie dingen te gaan maken, begrijpen we die natuurlijk met beide handen aan.
0: Hebben jullie dan vervolgens daar dan uitgebreide vergaderingen over van, joh, maar wat moet dat een muzikale insteek zijn? Hoe gaan we dit invliegen?
3: Nee, ik begin al wat te gniffelen. Nee, dat helemaal niet. Nee. Ik denk dat er twee mailtjes zijn gegaan. En we moeten gewoon wat doen. En laten we dan gewoon mooie psalmen en gezangen doen. Dingen die we de afgelopen jaren gespeeld hebben. En eens kijken, wat hebben we eigenlijk allemaal gespeeld? En wat vinden we dan leuk om op te nemen?
0: Want zijn dat dan dingen die waarvan je dan ook weet, die hebben we ook met z'n drieën wel eens gespeeld? Of?
3: Nou, nee hoor. Er zaten echt wel een heleboel dingen bij die ik nog nooit met hen gespeeld had.
0: Nee.
3: Maar goed, we spreken elkaars muzikale taal wel. Dus je speelt het een keer door, je spreekt het even door en dan vind je elkaar.
0: Ja.
3: En dat is waarom wij ook graag met elkaar werken. Omdat we weinig woorden hebben om tot iets te komen, zeg maar.
0: Ja. Want ik had even globaal zitten rekenen. Jullie zien elkaar toch zeker 10 tot 15 keer per jaar bij concerten. Was even mijn inschatting.
3: Minstens. Ik denk nog wel meer, hoor.
0: Ja.
3: Maar, ja.
0: Nou ja, in ieder geval gevoelsmatig zijn dat dus ook collega's waar je eigenlijk best wel vaak mee werkt.
3: Ja.
0: Ja. En dat helpt dus ook in het vinden van elkaars taal.
3: Ja, je werkt natuurlijk met elkaar samen omdat er iets is.
0: Mm-hmm.
3: En dat hoeft niet zozeer persoonlijk te zijn, maar dat is gewoon muzikaal. Dat je voelt welke kant je opgaat. En het niks ten nadele van een misschien veel betere trompetiste.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik werk het liefst met Arjan Edith.
0: Ja.
3: Omdat we elkaar gewoon begrijpen en snappen. En er hoeft niks te overlegd te worden. En dat is fijn.
0: Ja. Nou, mogen we natuurlijk best wel concluderen dat bij zo'n album het vaak is dat zij zijn natuurlijk de solo-instrumenten. Jij bent daar vooral als begeleider.
3: Ja.
0: Of zie jij dat anders?
3: Nee. Nee, dit zie ik wel echt als, joh, ik mag meedoen met hun album.
0: Ja. Is het dan ook zo dat zij eigenlijk vooral de liederen hebben uitgekozen waar de trompet goed in uitkomt?
3: Dat is nu wel gebeurd. Maar als ik had gezegd van, joh, ik heb nog 10 liederen die ik heel graag wil opnemen, dan hadden zij gezegd, oh leuk. Dus zo goed kennen we elkaar ook wel, zeg maar. Het hoeft, niemand wil op de voorgrond treden bij zo'n album. Ja, natuurlijk, het is hun plaat, maar we willen gewoon samen muziek maken.
0: Ja. Nou, had ik ingeschat dat jullie voor Hasselt hadden gekozen omdat dat een mooi orgel heeft en twee een mooie klank. Was dat een goede interpretatie of hadden jullie eigenlijk hele andere gedachten?
3: Nee, dat klopt. Hasselt, daar gaat alles vanzelf. En je zit natuurlijk ook met trompetten en stemming, hè, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben organist in Kampen, maar dat orgel is qua stemming best heel lastig voor trompetisten.
0: Okay.
3: Dus, joh, Hasselt is dan heel makkelijk. Joh, dat staat 440. De toonhoogte van de A, zeg maar, die standaard is ook bij een trompet. Ja. Bij een trompet is het dan een toon lager. De best klinkt als de C, zeg maar. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, in Hasselt gaat alles vanzelf. Alles klinkt ook heel snel, heel makkelijk.
0: Okay.
3: Dus iemand heeft voor ons de kerk gehuurd. Want ja, met zo'n nieuwe streamingsplatform, er is geen geld. Er komt natuurlijk ook nog niet gelijk heel veel binnen. Nee. Dus de kosten die zijn veel hoger dan de baten. Mm-hmm. Dus iemand heeft ons die kerk cadeau gedaan.
0: Mooi.
3: En ja, zo hebben wij deze plaat kunnen maken.
0: Ja. Je zegt, het is op sommige plekken is het lastig voor een trompetist om te spelen. Een beetje impertinente vraag, maar toch. Merk je dan ook aan bijvoorbeeld deze trompetcollega's dat zij minder graag op zo'n plek spelen? Of dat zij qua vriendelijkheid anders in de race zitten op zo'n moment?
3: Nou, ik moet wel zeggen dat Arjen en Edith wel echt heel erg gewaagd zijn aan welke stemming dan ook. Omdat ze natuurlijk gewoon elke week met die gekke orgels te maken hebben. Mm. Ik had ze als special guest uitgenodigd op mijn nieuwjaarsconcert, wat dit jaar in de BAVO was.
0: Ja.
3: En toen ik twee avonden daarvoor aan het repeteren was, denk ik, laat ik voor de grap toch eens even opmeten wat de A is. Omdat het namelijk op dat moment 4 graden in de kerk was.
0: Mm.
3: En stemming van een orgel heeft alles te maken met de temperatuur in de kerk.
0: Ja.
3: En wat schetst mijn verbazing, de A stond op 4,27. En normaal staat die in de BAVO op 4,40.
0: Oké. Okay.
3: Dus ik appte Edith van, joh, even voor jouw beleving, dit is de A. Ja, maar dat kan helemaal niet. Dat is, maar uiteindelijk kunnen ze dan toch thuis, gaan ze gewoon met zo'n stemapparaatje, gaan ze dat repeteren. En corrigeren, zo'n stemapparaat corrigeert dan van, joh, jouw C is nu vals.
0: Mm-hmm.
3: En soms moeten ze dus, ik noem maar de C, normaal moeten ze die iets hoger intoneren. En dan is die precies goed in de toonsoort.
0: Ja.
3: Maar doordat je je buizen zo ver uittrekt, omdat natuurlijk de stemming dan lager is op dat moment. Ik word geloof ik iets te ingewikkeld. Maar nog even mijn zin afmaken. Die C die normaal iets hoger moet, die normaal iets hoger moet spelen, moet je dan nu opeens heel veel lager spelen. Dus voor hun gaat het hele systeem aan alle kanten om.
0: Maar moeten zij ook noodschrift dan herschrijven? Of?
3: Nee, dat is echt. Op een trompet heb je natuurlijk maar drie toetsen, hè?
0: Ja.
3: Drie ventielen.
0: Dus vooral en de manier van blazen dan?
3: Ja, het is vooral je lipspanning natuurlijk aanpassen aan wat die trompet, hoe die dat teruggeeft. En dat vind ik heel knap. En we hebben ook wel eens trompetisten van het Philharmonisch Orkest daar vandaan, of het Concertgebouw Orkest, of weet ik, die dus dat niet gewend zijn, die dus plat gezegd echt op een mijl gaan in zulke ruimtes met zulke gekke orgelstemmingen.
0: Ja, maar in Hasselt hadden jullie dat probleem dus niet.
3: In
0: Hasselt was het allemaal, allemaal goed. Hey, nou heb je ook een van de liederen uitgekozen en je zei, zullen we Ik bouw op u doen? Want eigenlijk hadden we die niet per se zo voorbereid zoals we de rest hadden gedaan.
3: Nee. We hadden een lijstje natuurlijk met titels. En er zat er nog eentje bij. Ik dacht, ja, moeten we dat nou echt opnemen? Dit gaat wel heel veel werk kosten. En ik vind het eigenlijk helemaal niet het leukste liedje. Ja, dat vonden ze eigenlijk ook. Ik zeg, nou joh, weet je, als neem ik nog wel één orgelsolietje op, Ik bouw op u.
0: Mm-hmm.
3: Want de man die ons de kerk cadeau gedaan had, dat was zijn lievelingslied.
0: Oh,
3: weet je,
0: okay.
3: Dan maak ik nog even gewoon een pakje een koraaltje, dan soort zus, dan soort zo.
0: Ja.
3: En het liefst in Mulder-stijl, want hij was ook Mulder-liefhebber altijd. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen zei Arjen Edith van, joh, maar dan spelen we toch gewoon mee? Het is toch onze plaat ook?
0: Ja.
3: Oh, nou best. Dus zonder noten, zonder ritme, niks, hebben we 2 of 3 keer het koraal gespeeld. En toen het klaar was, zeiden we, hey, misschien was dit wel het mooiste van het album. Omdat het gewoon zo puur was, zo uit het hart met z'n allen.
0: Ja. Gewoon, ja. Ja, leuk.
3: Ja, en... dus het heeft helemaal niks, geen pretenties. Het is 2 of 3 keer het koraal. Mm. Toon soort zus en toon soort zo. Maar het bouwt op naar een geweldige climax. En Hasselt op zijn sterkst. En Ian Eet op zijn sterkst. En misschien ik ook wel op mijn sterkst. Weet ik niet.
0: Nou ja, en dan gaan we gewoon luisteren hoe dat is geworden. En ja, je zou bijna een soort bonus track op dit album kunnen noemen. 12 nummers staan er in totaal op. De 12e is dus Ik bouw op u. Het album heet Ga met God, te vinden op het streamingplatform van 7fi. Marco Dentoom, dank voor jouw gedachten hierbij.
3: Bijzonder graag gedaan.

0: Hoe groot zijt gij? Het Katwijks Jong Mannenkoor Sheer El Shaddai hoorden we. En daarvoor Arjan en Edith Post met Mark Hun en Toom in Ik Bouw op U.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Het is bij Christelijk Koor Jicht Oljuu al een tijdje een goede gewoonte om elke 2 à 3 weken met nieuwe muziek te komen. En vandaag brengt ons dat een nieuwe uitvoering van Kroon Hem met Gouden Kroon. Het is een opname van het concert op 6 april jongstleden in de Grote Kerk van Den Haag. Vorige week werd er nog gezongen in Dordrecht, dus daar zullen binnenkort ook weer opnames van te zien zijn. Maar nu gaan we samen meezingen met Kroon Hem met Gouden Kroon. Want er is in dit lied ook een belangrijke rol voor samenzang. Christelijk Koor Jicht Oljuu.

0: Hoe lieflijk zijn uw woningen? Deze uitvoering van Psalm 84 werd gezongen door de mannen van het christelijk mannenkoor Het Harde en Omgeving onder leiding van Henk van der Maten.
1: De muziekstandaard.
0: Op de muziekstandaard ligt vandaag een stuk van mannenkoor Fontanus uit Putten. Het gaat vooral om het lied zelf. Het is mij goed wat God doet. Ook wel bekend als het zijn vreugde mijn deel is. Het is een keuze van dirigent Jan Lutijn. Jan, goedenavond. Ja, leuk dat je dit lied hebt uitgekozen. Ik hoor het niet zo heel erg vaak, maar jij houdt van dit lied, hè?
2: Het is een geweldig lied.
0: Waar komt dat vandaan?
2: Alles zit erin.
0: Ja, vertel.
2: Als je al begint met het eerste couplet van zij vreugde mijn deel is, of smart mij verdeert. Als je weet wat er allemaal gebeurt in de wereld en in de gezinnen. En ja, we weten maar een heel klein beetje. Maar dus, ja, en dan op het refrein komt elke keer terug. Het is mij goed wat God doet. Als je jezelf daarmee neer kunt leggen, dan is het ook weer groot.
0: Mm.
2: Dus ik vind die tekst zo enorm en grijpend.
0: Oké, dus ik heb de tekst niet helemaal helder, maar eigenlijk zegt het, of het nou een vreugdevolle tijd is of een verdrietige tijd, ik berust erin dat dit het is.
2: Ja.
0: Want God heeft dit zo bekeken.
2: God heeft dat zo bedoeld met ons.
0: Ja.
2: En hoe moeilijk het ook kan wezen.
0: Mm-hmm.
2: We hebben mooie momenten, we hebben hele verdrietige momenten. We hebben zorgen,
0: dat
2: kent iedereen, elk gezin kent dat, ieder kent het persoonlijk.
0: Mm.
2: Ja, dat is gewoon een geweldig lied.
0: Geeft zo'n lied jou dan op momenten van vreugde of verdriet extra input?
2: Ja, als ik soms moeilijke momenten heb, dan laat ik dat koor gewoon zingen.
0: Mm.
2: Dat is gewoon, en dan zie je dat, hoe dat koor dat beleeft. En dan, zeker met de refrein, helemaal geweldig, dat lied.
0: Nou zie ik de logica van zo'n lied laten zingen op het moment dat het leven even ingewikkeld is. Maar doe je het ook wel eens bewust op het moment dat je denkt, er is iets fantastisch gebeurd. Ik ben helemaal op het top van een berg. Nu gaan we dit juist zingen.
2: Ja, ook wel.
0: Ja?
2: Ja, toch wel hoor.
0: Ja,
2: ik vind het lied, het kan je in alle tijden toepassen.
0: Wanneer is dat besef ontstaan? Vaak is er een bepaald moment of een periode dat je denkt, hey, dit lied dat raakt mij meer dan andere liederen. Weet je dat nog?
2: Dus het exacte moment weet ik niet, maar ik kwam het tegen bij het koor in het archief. En toen zei ik pak het erbij, het zat niet in de officiële map.
0: Mm.
2: Ik pakte die tekst erbij en dacht, hey, dat moeten we echt gaan zingen. Dat is het gewoon.
0: Dat
2: blijft me tot elke dag blijft me dat gewoon raken als ik het hoor. Of het ook gezongen wordt of een mannenkoor of een gemeenkoor, het is gewoon helemaal geweldig.
0: Als het maar gezongen wordt.
2: Ja.
0: Ja. Is het een moeilijk lied om in te studeren?
2: Nee, helemaal niet. Nee hoor.
0: Nee.
2: Het is gewoon ook een hele, hele mooie melodie ook. En meeslepende melodie. En dan die in combinatie met die tekst. Ja,
0: als je het met je eigen koor zingt, heb je dan veel verschillende partijen? Of is het meer
2: vier verschillende partijen.
0: Toch vier verschillende partijen.
2: Ja.
0: Dus
2: je
0: moet wel even opletten. Maar dat is voor iedereen goed te doen.
2: Het is voor iedereen goed te doen. Zeker. Ja hoor. Net is, ja.
0: Ja.
2: Als je dat echt mag beleven, die tekst, dan dat zie je niet met droge ogen aan.
0: Nee?
2: Nee.
0: En dat
2: zie ik ook terug op mijn koorleden.
0: Ja?
2: En dan kijk ik zo de koren in, als ze aan het zingen zijn, dan denk ik, jongen, bij jou zit het niet goed thuis.
0: Mm.
2: Je hebt zorgen, je hebt pijn, je hebt verdriet. Dat is het mooie van de muziek. Muziek is een en al emotie.
0: Maak je dat dan ook bespreekbaar nog?
2: Jazeker. Ja, dan ga ik gewoon naartoe in de pauze zeg van, joh.
0: Gaat wel goed.
2: Even hand op je schouder. Nee.
0: Ja.
2: Dat was goed, hè, dat lied.
0: Ja. En doen ze dat bij jou ook?
2: Van ja.
0: Jan, hij zat weer in de map.
2: Ja.
0: Gaat het goed met je?
2: Ja. En het is mooi van een koor, van een band. Het is niet alleen het zingen, ook dat, die momenten in de pauze. Die gouden momenten.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk zo'n oefenavond is meer dan liedje oefenen.
2: Zeker te weten.
0: Ja, oké. Maar goed, daar gaan we later misschien nog een keer wat uitgebreider over in gesprek. Vandaag gaan we dit lied horen. Het is mij goed wat God doet, of het nou vreugd is of verdriet. Wij gaan luisteren vanavond naar de uitvoering van de mannenkoor Fontanus uit Putten. Jan Lutijn, dank voor het uitkiezen.
2: Graag gedaan.

0: Op verzoek van dirigent Jan Lutijn hoorden we Het is mij goed wat God doet. Een uitvoering van het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten, destijds onder leiding van Wim Klein-Haneveld.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Regiokoor Adonai uit Waddinxveen.
0: Hartelijk welkom aan ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week, het Christelijk Regiokoor Adonai. Uiteraard ook een breed woord van dank aan mannenensemble Jaron. Ze hebben ons in aanloop naar afgelopen week veel informatie gestuurd over hun ensemble. En natuurlijk hebben ze ook gezorgd dat de EP-trilogie Geloof, Hoop en Liefde op tijd klaar was. Nou, daar zijn we ze zeer erkentelijk voor. En die trilogie die gaan we natuurlijk nog vaker horen op Blijde Klanken. Dan nu Adonai. In Waddinxveen houden ze van zingen. En er was in de jaren 90 dan ook van alles te kiezen in het dorp. Volksjubilans had een kinder-, jeugd- en gemengd koor. Mannen konden bij de Gouden Stem terecht en bovendien waren er een aantal gospelkoren. Toch dachten een aantal mensen dat er nog nieuwe mogelijkheden waren. Amerikaanse repertoire bijvoorbeeld, dat nog nooit in Nederland gezongen is. Stukken die op dinsdagavond gerepeteerd worden, terwijl er met oefentracks ook als thuisstudie is gedaan. Adonai richtte zich niet alleen op Waddinxveen, maar op de ruime regio. En met 77 koorleden en ruim 50 enthousiaste projectkoordeelnemers rond kerst en Pasen zijn concerten van Christelijk Regionaal Koor Adonai goed bezochte avonden. Het koor maakt de tekst op zo'n avond extra zichtbaar met indrukwekkende beamerbeelden. Op 6 november 2027, het duurt nog even, staat het 30-jarige jubileumconcert van Adonai in de agenda. Je kunt hem maar vast noteren. En morgen, dan is dirigent Peter Burger te gast in de uitzending en spreken we ook over die begintijd. Hartelijk welkom aan ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week, het Christelijk Regiokoor Adonai. Wij gaan vandaag luisteren naar Zie ik sterren aan de hemel staan. Morgen te gast Peter Burger, als ook harpiste Maria Knops. Tot dan. Dag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
7: Het is al even geleden. Mijn beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Heb jij je opstelling al klaar voor de wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
7: Ja, de leeuw komt eraan.
8: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Aksel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten vandalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
22: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
23: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
22: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
24: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Netherlands, are you with us?
27: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
28: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
29: Het christelijke radiostation.

0: Twee broers. Twee iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Grootnieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
10: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brinken heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moet zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
21: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
22: Boost yourself.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
24: Netherlands, are you with us?
25: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
26: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
27: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
12: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
8: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
23: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Oh, wat een goal! Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Netherlands, are you with us?
28: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
29: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
30: Het christelijke radiostation.

Ik raak niet in de war van jouw vragen. Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen. Tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt.

0: Grootnieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Grootnieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Grootnieuwsradio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe, het tweede hoofdstuk uit de Basisbijbel. Vergeving voor iemand die ongehoorzaam aan God is geweest. Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden. Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat, maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg. De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zal worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn. Want door die brief kunnen jullie de dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw erop dat jullie nu samen met mij blij zullen zijn als ik kom. Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd. Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef, die mij verdrietig heeft gemaakt, heeft eigenlijk niet alleen mij verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje, om het niet al te sterk te zeggen, jullie allemaal verdrietig gemaakt. Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft. Vergeef en bemoedig hem nu maar, anders wordt hij nog helemaal moedeloos. Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden. Want dit is ook het doel van mijn brief. Ik wil weten of ik erop kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren. Als jullie iemand iets vergeven, doe ik het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor jullie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Paulus' werk. Toen ik in Troas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd opengezet. Toch voelde ik me onrustig, want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet. Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Troas en vertrok naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij overal de kennis van God, want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden en voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die verloren gaan is het een verschrikkelijke boodschap, maar voor de mensen die gered worden is het een heerlijke boodschap die leven brengt. Wie is geschikt voor zo'n taak? Wij zijn niet zoals al die mensen die zoveel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. Wij zijn één met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven. En hij ziet hoe we het doen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: DFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De 124.000 euro die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
20: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
2: upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Netherlands, are you with us?
20: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we eens doen.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

0: 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Tussenjaar met een opleiding van de EH.
3: Hou vast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje.

0: Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het ANP-nieuws.
1: Netherlands, are you with us?
2: Luister deze hele week en win kaarten voor Volking & Country.
3: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Iran zijn mensen massaal de straat opgegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. Het weer van Weer Online? Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

In het dorp staat een boom die oud is en krom. Het gemeentebestuur heeft gezegd, hij is oud

word ik ooit zo verweerd als die boom die oud is en krom. Laat me staan tot ik val.

0: iconische stemmen. Eén van de meest geliefde bands van het decennium. For 27 augustus zijn ze terug in Nederland. En jij kunt hierbij zijn.
1: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio. En maak kans op kaarten voor King & Country live. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Landnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden een flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.
3: Netherlands, are you with us?
0: Luister deze hele week en win kaarten voor King & Country.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.